Weet je wat? Toch ben je de jungle die gewoon al wat harig is. Ah, haal dat op door Sam Kumba. Hij wil de kleren minnen, maar wanneer we hebben built. We moeten jullie al door jam om mabbe. We zullen maar gaan moeten zo. We willen de mooie banden hè. We moeten doen met van. Zullen maar gaan moeten doen nu aan wie ben ik hier om naar nu jam galle mag ik onder de inbe. Samen die aan de nok kunnen mij alle voeten jou kunnen mij inbe. Zien ben je daar maar wie daar maar. Wawde metti ko wawede malagi malagi mala wolu kala jaawi do ko dammi neema do wallahi be belti seen ja ko gonga mi den o mi na wayno da samba wara naama do banda woni wona kambe jeewdum ni o mi inde samba kumba al tafsir e inde yara ja in de samba hamad ya sambal faida ousmane sidi bongel so o be o sey la makko be welt nabo jorni be semil fro ya vel katriere o timmi ni hanke ngarimi do e ni hande ndi wonden do alaade nafore mon manke amin ta sa o teddi ni kam on nafi on jidli kam on balli kam sa de yidi huuno non a walla dum da non do wonta kan musi baro wanda hari musi